0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Amsterdamse politie roept Roemeense sekswerkers op om zich te melden als ze slachtoffer zijn van mensenhandel, meldt Nieuwsuur. Er gaat een filmpje rond waarin tegen de sekswerkers in het Roemeens wordt verteld dat ze eruit kunnen stappen. Gisteren werd op de Wallen en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De brand in de houten rijtjeshuizen in Nieuwegein is geblust. 3 huizen zijn voor een deel ingestort en dus onbewoonbaar. Een 4e woning heeft vooral rookschade. Het vuur ontstond vanmiddag in een tuin en verspreidde zich daarna snel. De oorzaak van de brand is niet bekend. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat morgenmiddag weer open, melden Franse media. De snelweg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht, het koelt af tot een graad of 17. Morgen wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Amsterdamse politie roept Roemeense sekswerkers op om zich te melden als ze slachtoffer zijn van mensenhandel, meldt Nieuwsuur. Er gaat een filmpje rond waarin tegen de sekswerkers in het Roemeens wordt verteld dat ze eruit kunnen stappen. Gisteren werd op de Wallen en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De brand in de houten rijtjeshuizen in Nieuwegein is geblust. 3 huizen zijn voor een deel ingestort en dus onbewoonbaar. Een 4e woning heeft vooral rookschade. Het vuur ontstond vanmiddag in een tuin en verspreidde zich daarna snel. De oorzaak van de brand is niet bekend. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat morgenmiddag weer open, melden Franse media. De snelweg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ.

R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht, het koelt af tot een graad of 17. Morgen wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio! Met nu. Files from the fridge.

Nice Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park, overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Nice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Amsterdamse politie roept Roemeense sekswerkers op om zich te melden als ze slachtoffer zijn van mensenhandel, meldt Nieuwsuur. Er gaat een filmpje rond waarin tegen de sekswerkers in het Roemeens wordt verteld dat ze eruit kunnen stappen. Gisteren werd op de Wallen en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De brand in de houten rijtjeshuizen in Nieuwegein is geblust. 3 huizen zijn voor een deel ingestort en dus onbewoonbaar. Een 4e woning heeft vooral rookschade. Het vuur ontstond vanmiddag in een tuin en verspreidde zich daarna snel. De oorzaak van de brand is niet bekend. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat morgenmiddag weer open, melden Franse media. De snelweg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

1, 2, 3, 4.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen in de halve finale met 2-1 van Engeland. Dat ging niet vanzelf. Tot de 85ste minuut stonden de Engelsen met 1-0 voor. Pas in blessuretijd maakte Lautaro Martinez de winnende goal voor Argentinië. In Amsterdam-Oost is gisteravond mogelijk iemand ontvoerd. Na een wilde politieachtervolging reed de auto met de kidnappers en het slachtoffer zich vast op de trambaan. Er zijn 3 mensen aangehouden. Bij de arrestatie zijn ook waarschuwingsschoten gelost. Er wordt nog onderzocht wat er precies aan de hand was. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een olietanker aangevallen die onder de vlag

van Curaçao voer. Het schip was op weg naar een haven in Iran. Het zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens hebben genegeerd. Volgens de NOS komt het schip waarschijnlijk niet uit Curaçao. Er staat daar namelijk geen enkele olietanker geregistreerd. En BOA's dreigen hun bevoegdheden kwijt te raken door tekorten bij de politieacademie, meldt het AD. Als ze hun jaarlijkse examen niet op tijd doen, mogen ze bijvoorbeeld geen wapenstok of pepperspray meer dragen. De voorzitter van de BOA-bond zegt dat de politie voorrang geeft aan hun eigen agenten. Het weer dan, van Weer Online. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden, in de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan er een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Mensen die in armoede leven krijgen in de ene gemeente meer geld dan in de andere. En de verschillen zijn groot. Zo geeft Amsterdam ze €85 extra steun per jaar. Maar in Diemen, even verderop, is dat ruim €1000, meldt de Volkskrant. Een hoogleraar zegt dat bestaanszekerheid niet mag afhangen van een postcode. We gooien in ons land minder afval weg. Vorig jaar was het met gemiddeld 449 kilo, 6 kilo minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. De daling zit hem vooral in het tuinafval. Door het droge weer groeit de tuin minder hard en daardoor is minder snoeiwerk nodig. Burgemeester Marcouch van Arnhem heeft kritiek op festival Legends of Rock afgelopen weekend. 6 mensen werden niet goed door de hitte en er was geen gratis water, alleen flesjes voor €6. Marcouch zegt dat het festival geen vergunning had gekregen als hij dat van tevoren had geweten. En de finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen de halve finale met 2-1 van Engeland. Pas in blessuretijd maakten ze de winnende goal. En daarna hielden ze tegen de regels van de FIFA in een spandoek omhoog met een politiek statement over de Falklandeilanden. Daarover wordt al tientallen jaren met Engeland geruzied. Het weer dan, van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en de temperatuurverschillen zijn groot. Langs de kust wordt het 22 tot 25 graden. In het midden 28 en in het zuidoosten 31. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Er is een einde gekomen aan de groei van het aantal vrouwelijke wethouders in ons land. Net als 4 jaar geleden is nu bijna 30% van de wethouders een vrouw, hebben de NOS en de regio-omroep uitgezocht. Meer dan 80 gemeenten hebben geen enkele vrouwelijke wethouder. Hoeveel toeslag je krijgt als je een minimuminkomen hebt, hangt af van waar je woont. Per gemeente kan het honderden euro's schelen, meldt de Volkskrant. Zo krijgt in De Bilt een alleenstaande ouder 700 euro meer dan net verderop in Utrecht. Experts noemen het een soort postcode-loterij en vinden het oneerlijk. In Amsterdam is gisteravond misschien een ontvoering voorkomen. Een auto met 4 mensen erin werd na een wilde achtervolging klemgereden door de politie. Die schoot daarbij in de lucht en er vloog een helikopter boven. 3 mensen zijn opgepakt. In de auto zat nog iemand. Of die was ontvoerd, wordt nu uitgezocht. En nog voordat de film The Odyssey in de Nederlandse IMAX-bioscoop is te zien, heeft hij al een record te pakken. In de voorverkoop zijn al 10

duizenden kaarten verkocht en dat is nooit eerder gebeurd. The Odyssey is een mythologische spektakelfilm in IMAX-technologie voor een extra hoge resolutie en gaat vandaag in première. Het weer dan, van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met grote temperatuurverschillen. Aan de kust worden 22 tot 25 graden, in het midden 28 en in het zuidoosten 31. In het noordoosten laat de kans op onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. BOA's dreigen hun wapenstok of pepperspray kwijt te raken. Om die te mogen dragen moeten ze examen doen. Maar dat lukt vaak niet door een tekort aan examinatoren op de politieacademie. De politie geeft de voorkeur aan eigen agenten die ook jaarlijks examen hebben. Jarenlang nam het aantal vrouwelijke wethouders toe, maar daar is een einde aan gekomen. Bijna 30% van de wethouders is een vrouw en dat is net zoveel als 4 jaar geleden, hebben de NOS en de regioomroep uitgezocht. De provincie Zeeland heeft de minste vrouwelijke wethouders en de provincie Utrecht de meeste. Filmmaatschappij Paramount Skydance is aangeklaagd om een geheime deal met president Trump. Die zou toestemming hebben gegeven voor de overname van mediaconcern Warner Bros. Discovery in ruil voor het ontslag van kritische journalisten. CNN is van Warner Bros. En Trump is vaak kwaad op hun verslaggevers. En de WK-finale in New York wordt bedreigd door de rook van bosbranden in Canada. De luchtkwaliteit is nu al dramatisch en mensen krijgen het advies om binnen te blijven. De wedstrijd zondag is in een openluchtstadion en er komt ook een grote menigte kijken in Central Park. De finale gaat tussen Spanje en Argentinië. Het weer dan van Weer Online. In het zuidoosten zonnig en warm, 30 graden. Meer naar het noorden wat meer bewolking. In het midden wordt het 26 graden en in het noorden hooguit 23. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

Je ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het armoedebeleid moet landelijk worden geregeld, zeggen onderzoekers. Ze ontdekten grote verschillen per gemeente. In sommige gemeenten krijgen arme huishoudens honderden euro's meer toeslag dan in andere. En dat vinden ze oneerlijk. Als het niet landelijk lukt, stem het dan in ieder geval af met de buurgemeente, zeggen ze. Boekwinkels zijn bezorgd over agressie tegen boekverkopers. In Groningen werd laatst een boekhandelaar tot 2 keer toe in elkaar geslagen om de boeken die hij verkoopt. Hij noemt zich een anarchistische boekhandel en heeft ook gay literatuur. De Belangenclub zegt dat het vaker voorkomt. Er zijn waarschijnlijk 4 doden gevallen bij het ongeluk met een toeristenboot gisteren in de baai van San Francisco. Er is 1 dode gevonden en naar de 3 vermisten wordt niet langer gezocht. Er zaten 19 mensen op de boot. Die sloeg om bij het gevangeniseiland Alcatraz en zonk. En Engeland heeft dan niet de finale van het WK gehaald. De Engelse bondscoach mag gewoon aanblijven. Thomas Tuchel heeft nog altijd het vertrouwen van de Engelse voetbalbond, melden de BBC en de Times. Hij blijft sowieso aan tot en met het EK dat over 2 jaar in het Verenigd Koninkrijk en Ierland is. Het weer dan van Weer Online. In het zuidoosten zonnig en warm, 31 graden. Naar het noorden wat meer bewolking. In het midden wordt het 26 graden en in het noorden hooguit 23. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Mellis Morning Mix.
5: Waar heb dat...

0: wat een lekker vergeten liedje zeg. Baloo Sam en Imagination. Goedemorgen. Het is weer zover. Je bent terechtgekomen in een gloednieuwe editie van Mellis Morning Mix hier op Ice Radio. Dat enige radiostation dat format free is. Hè? Je mag hier lekker draaien waar je zin in hebt als programmamaker. En dat is precies wat ik de komende 2 uur weer ga doen of wat er nog van over is. Ik heb lekker veel zomerse liedjes. Ja, dat mag ook wel bij deze temperaturen natuurlijk. En verder een aantal vaste onderdelen. Als je vaker luistert wil ik zeggen, dan zal je dat vast niet bijzonder voorkomen. En de nieuwe Icebreaker, die heb je waarschijnlijk ook al eerder gehoord deze week. Maar dat is niet zonder reden, want dat vinden wij allemaal een heel fijn liedje hier bij Ice Radio. De nieuwe Green Day uit de Nimrods original soundtrack. En die heet I'm Never Gonna Rest in Peace.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

Dat was een album, hè, destijds van Gary Rafferty. City to City, met natuurlijk Baker Street erop. Wat stond er nog meer op? City to City, het titel, een nummer. En dit was ook nog een singeltje volgens mij. Right Down the Line. Hey, goedemorgen, hartelijk welkom. Je bent hartelijk welkom bij Mellis Morning Mix hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Dat is ons uitgangspunt, ons motto. En ik had lekker zin in Gary Rafferty. En daarvoor hoorde je de nieuwe Icebreaker van Green Day. Wat vond je daarvan? Die deed mij een beetje denken aan de Stray Cats op een of andere manier. Maar goed. Hey, ik hoop dat het goed met je gaat. Het is lekker weer. Het is warm. Het wordt vanaf morgen weer iets minder warm. De tweede hittegolf hebben we dan overleefd met z'n allen. En dan maar wachten op die derde. Want ja, we kunnen er wel over klagen. Maar het is toch ook wel lekker. En de meeste mensen die beginnen toch wel een beetje zomervakantie te krijgen. Dus geniet er maar van zolang het kan, zou ik zeggen. Ik had een druk weekend. Ik was zaterdag op North Sea Jazz. Dat was heel gezellig. En zondag was ik op een familiedag van de studentenvereniging van mijn dochter in Utrecht. Nou, daar moest ik me even toe zetten na een hele dag North Sea Jazz. Maar uiteindelijk werd dat ook heel gezellig. Ja, dan moet er tussendoor nog een beetje gewerkt worden. Ik heb geen tijd om met mijn bootje te varen. Ik hoop dat het met jou goed gaat. Dat je misschien al vakantie aan het vieren bent. Of anders in ieder geval een manier gevonden hebt om je een beetje te wapenen tegen de hitte. En misschien ben je op dit moment wel op een enorm lekker gekoeld kantoor. Misschien zit je thuis in de tuin of juist met alle ramen en deuren dicht. En met zonwering en zo, want dat schijnt het beste te zijn. Hey, wat heb ik allemaal voor je? Nou, de geëikte dingen. Hè. We hebben een prachtig icicoon van AC/DC. Ik heb het Prince moment. Zo direct een verhaal uit het boekje van Robert Lodge. En in het volgende uur natuurlijk de pimpanplaat. Monica Leijen is er in het kader van meer vrouwen op de radio. En ik heb fijne muziek. Dit vind ik een mooi liedje. Het is Oscar and the Wolf uit België samen met S10.

Ik zei het al, lekker veel zomerse muziek uitgezocht vanochtend. En dit was een voorbeeld daarvan. Bob Marley versus Funkstar Deluxe. En een heerlijke versie van Sun is Shining. En daarvoor hoorde je dus Oscar and the Wolf samen met Estien. Oscar and the Wolf uit België. En Estien die staat er ook goed op in België. Safe and Sound heette dat. Ja, mooie combinatie van die twee. Engels, Nederlands en natuurlijk een grote hit in België. En in Nederland wordt het ook steeds meer gedraaid. Hey, ik heb weer een verhaal uit het boekje van Robert Lodge met opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. Altijd leuk om zo'n verhaal met je te delen en dan de bijbehorende platen draaien. En waar wil ik het vanochtend dus met je over hebben? Nou, over Kanye West. Die beleefde namelijk in 2012 een paar spannende dagen. Van zijn computer was destijds een privévideo gestolen die hij ooit met een ex-vriendin had opgenomen. Nou, één keer raden wat daarop te zien was. En hij dreigde meteen met rechtszaken tegen iedereen die de ongeveer 20 minuten durende opname zou publiceren. Maar kenners uit de porno-industrie, want daar ging het natuurlijk over, zeiden ondanks al deze dreigingen dat zo'n video miljoenen waard kon zijn als die online zou verschijnen. Maar voor zover bekend, tot op de dag van vandaag, is dat nog nooit gebeurd. Maar ja, wie weet wat niet is, kan nog komen, hè? Maar soms is iets juist beroemd omdat niemand het ooit heeft gezien. En nou ja, ik weet niet of dat in het geval van Kanye West en zijn ex een zegen is of een vloek. Maar dat zullen we misschien nooit weten. Misschien komen we er nog eens een keer achter. Kanye West. En dan draai ik zijn duet met Estelle, American Boy.

0: Ja, vind ik een, of dat vind ik, volgens mij is het een beetje een vergeten solo single van Sting. We'll be together. Hey, Monica Leijden, Monica Leijden, goedemorgen, uit Leijden, dat dan weer wel.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Goedemorgen, Melle.
0: Klopt inderdaad, 2,50.
1: Ja, 2,50.
0: Hoe lang had jij dat liedje van Sting al niet gehoord? We'll be together.
1: Nou, heb ik het überhaupt ooit gehoord?
0: Ja, denk het wel. Nou ja, zojuist in ieder geval.
1: Ja, ik vind nee, dat sowieso.
0: Ik vind hem wel oké, maar ja, je hoort hem niet meer zo vaak. Enfin, hey, ja, we bellen jou natuurlijk elke donderdagochtend in het kader van Meer Vrouwen op de Radio. We hebben elkaar dit weekend nog even gezien bij North Sea Jazz. Wat is je eindoordeel over de zaterdagavond uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot 10?
1: Nou, zeker een 8. Zeker een 8.
0: Lag dat aan het gezelschap of aan de artiesten?
1: Nou, het was een combinatie.
0: Ja.
1: Het was,
0: ja. wat een heerlijk diplomatiek antwoord.
1: Ja, nee. Ik vond het hartstikke leuk. Het was wel ook een uitdaging met het gezelschap. In positieve zin natuurlijk, maar omdat we met best wel veel mensen waren.
0: Ja.
1: Maar het was wel, ik vond het heel erg leuk weer. Dus volgend jaar wil ik zeker weer gaan.
0: Ja, insgelijks. Nou, we hoeven het over het weer niet te hebben. Over het voetbal hoeven we het niet te hebben. Laten we het over de muziek hebben. Meer Vrouwen op de Radio. Daar bellen we jou altijd voor. Ik heb die prachtige nieuwe single van S10 gedraaid. Samen met Oscar and the Wolf. En Estelle met Kanye West. Want nou ja, dat komt nou maar zo uit. Maar verder waren het allemaal mannen. Dus hoe meer vrouwen, hoe beter. Wat heb je voor ons en waarom?
1: Ja, nou, ik moest eigenlijk een beetje gaan kiezen. Want wat ik nou ja, normaal gesproken, dat is meer uitzondering dan regel, gelukkig. Maar als er, zeg maar, helaas iemand ons ontvallen is, dan wil ik daar nog wel eens een eerbetoon aan geven. En ik moest eigenlijk nu kiezen uit twee hele gave, ja, twee kwade wou ik zeggen. Maar het zijn natuurlijk twee hele gave zangeressen.
0: En twee goede, waarschijnlijk. Hè? Twee goede. Dan.
1: En twee hele goede. Maar toen dacht ik, dan moet ik het dus anders gaan benaderen. Dus ik ga toch voor de vrolijke noot. De iets minder vrolijke noot, die gaat over Bonnie Tyler. Die is helaas overleden.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dus daar gaan we dan een andere keer nog hopelijk iets van horen. Althans, in dit programma dan. En die ander, die ging helaas een week daarvoor. En dat is Lauren Bennett. En Lauren Bennett, die is helaas slechts 36 jaar geworden. Die is, het was een Engelse zangeres, danseres, model. Die ooit begonnen is met haar carrière met de X Factor als tiener. Vervolgens lid geworden van een meidengroep. Nou ja, dat gebeurt net. Een beetje in het gebruikelijke carrièrepad.
0: Dat doen we wel mee,
1: naar,
0: ja.
1: Verhuis naar Los Angeles, maar vervolgens mee gaan zingen met CeeLo Green en Pitbull. En vervolgens krijgt ze een hele grote hit te pakken die we zo gaan horen. En we hebben het over Lauren Bennett.
0: Ja, dat zei je. En die ringt misschien niet gelijk al een bel bij deze en of gene. Maar de namen die je noemt, met wie ze allemaal samengewerkt heeft, die wel. En met wie werkt ze hier samen? Want je hebt nog een seconde of 20, roept u maar.
1: Oh, nou, ze heeft dus een hele dikke hit gehad met LMFAO. En ja, dat is uitgeroepen, of dat nummer, dat is uitgeroepen tot het vijfde beste dansnummer ever.
0: Oh joh. Nou, ik heb hem op de achtergrond al ingestart, want we zijn lekker lang aan het praten over haar, maar we willen er ook wel eens even horen zingen. Waar gaan we naar luisteren?
1: Nou, ze zingt dus mee met LMFAO op Party Rock Anthem.
0: Nou, even de voetjes van de vloer en de ramen wijd open. Mo, dankjewel. Ja. Tot volgende week.
1: Yeah. Oké. Okay.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Oeh, dit is prettig zeg. Party Rockers in the house.

0: Lekker zomers, heerlijk geluid uit begin jaren 80. Lisa Borey en Break It Out.
1: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice-icoon.
0: Die heeft ook nog eens de titelsong gezongen van Goede Tijden, Slechte Tijden. Kun je dat nog herinneren? Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Hey, het Ice-icoon is deze week van AC/DC. Die Australische band die nog steeds actief is, niet te geloven. Het zesde studioalbum heet Highway to Hell en stamt uit augustus 1979. Dus dat is 47 jaar geleden. Het was het laatste album waarop Bon Scott te horen is. Daarna zou die nooit meer te horen zijn. Ja, je kunt hem natuurlijk nog wel elke dag opzetten. Maar ja, nou ja, enfin, je kent het verhaal. Brian Johnson zou zijn plaats innemen omdat hij zich toch min of meer doodgezopen heeft. Ja, daar kun je moeilijk andere woorden aan geven. Hij komt uit Fremantle in Australië. En daar ben ik ooit nog eens geweest. En heb ik een mooie foto genomen van het standbeeld wat daar in de haven van Fremantle staat. Want Bon Scott is toch wel een man die een standbeeld verdient. Al was het alleen maar voor dit album waar dit nummer op staat. Get It.

0: Vrouwtje en jaar na jaar.
1: He's not here physically, but through his music, he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: Ik durf al niet eens meer te zeggen, het is de nieuwe single van Vrouwtje, want misschien heeft ze inmiddels alweer nieuwe tracks uitgebracht. Het is in ieder geval een vrij recente opname. Snel door naar Prince, de grote kleine man uit Minneapolis. Elke week draai ik wat van hem. En deze week kies ik voor het openingsnummer van The Gold Experience. Dat album wat hij destijds in Den Bosch een keer helemaal vrijwel integraal speelde, speelde hij heel veel nieuw materiaal van een album wat nog niemand kende. Dat was in de tijd dat hij Slave op zijn wang had en zo af. Maar dat was toch wel sensationeel hoor. En dit was het openingsnummer van dat album en dat is het nog steeds. Pussy Control.

0: Ik heb haar niet gezien, want ze was er op de vrijdagavond, maar ze schijnt veel indruk gemaakt te hebben. Shanna Spiro.
1: In the evening when the sun go down, when there's nobody else around. This Wolfman Jack reminded you it's disco time.
2: Ice Radio.
1: Hey, Ice. Show it, baby.
0: De vrijdagavond van het North Sea Jazz Festival bedoel ik dan, hè? Maar dat had je waarschijnlijk wel door. Material Lover heette dat. Ik eindig het eerste uur weer met een lekkere disco dance classic. En die komt van Kool & The Gang. En dan heb je keuze hoor, want wat hebben die er een hoop gemaakt. Ik kies voor een wat latere van ze. Die heet Fresh.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Curaçao heeft gereageerd op de beschieting in de straat van Hormuz. Een olietanker met hun vlag zou hebben geprobeerd het door te varen en werd beschoten door Amerika. Curaçao zegt dat het helemaal geen olietankers heeft en dat het waarschijnlijk een illegaal schip was dat probeerde de sancties te omzeilen. Een Britse minister wil dat de FIFA onderzoek doet naar het incident gisteren na de halve finale tussen Engeland en Argentinië. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog waarop stond dat de Britse Falklandeilanden bij Argentinië horen. De FIFA verbiedt politieke boodschappen en heeft nog niet gereageerd. De Franse president Macron is vandaag bij de grote bosbrand ten zuiden van Parijs. Hij gaat de brandweermensen bedanken voor het blussen. De brand is onder controle en heeft een stuk bos verwoest zo groot als Leeuwarden. Voor de brand zijn twee mensen van 18 aangehouden, onder wie één brandweerman. En in Rotterdam is gisteravond een automobilist gekanteld omdat hij afgeleid was door politieauto's op straat. Die waren daar om onderzoek te doen naar een overval. Agenten waren dan ook meteen bij de auto en zodra de man zijn hoofd uit het raam stak, kon hij meteen een blaastest doen, waarvoor die zakte, meldt Rijnmond. Het weer dan, van Weer Online. In het noorden veel bewolking met af en toe kans op regen. Daar is het hooguit 23 graden. In het zuidoosten zonnig en daar wordt het met 31 graden een stuk warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: Set them up, jongens.

0: In het kader van Lang Niet Meer Gehoord, Hot Chocolate and Everyone's a Winner. Ja, die maakten toch leuke liedjes, die mannen van Hot Chocolate. En misschien vond ik dit wel een van de allerleukste van ze. Hey, hartelijk welkom. Uur 2 van Mellis Morning Mix op deze donderdagochtend. Maar het zou ook zomaar kunnen dat het inmiddels iets na 6 is op zondag. Want tussen 5 en 7 wordt deze uitzending herhaald. In dat geval net zo welkom. Ik heb nog iets minder dan een uur om je muzikaal gezien een beetje te verrassen, te vermaken en te verwennen. Paul Goumi is lekker met vakantie, maar heeft wel een liedje doorgeappt. Dus ik ga iets draaien uit Paul's platenkast straks. En het zal je niet verbazen dat dat een Italo getinte plaat is. En verder natuurlijk nog de Pimpam plaat en lekkere liedjes uit alle windstreken en uit alle decennia. Nieuwe muziek heb ik ook. Het nieuwe album van The Stones is uit, Foreign Tongues. En ze hebben er nog steeds lol in. En dat is echt te horen. In the Stars, zo heet één van de nieuwe tracks.
1: Ice, the alternative.

Blockheads en Hit Me With Your Rhythm Stick. Ik kan me nog herinneren dat er ooit een interview met Rob de Nijs was. En dat ging over dit liedje op een of andere manier. Waarop Rob de Nijs zegt, ja, iedereen weet waar zijn rhythm stick natuurlijk zit. In het midden. En ik had daar nog nooit zo over nagedacht. Maar dankzij Rob de Nijs begreep ik een beetje de betekenis van dat liedje. Dames en heren, als je dit ergens opzet, moet je eens kijken wat er gebeurt.

0: coming back to you.
1: Het is momenteel nummer 1 in de afrekening bij Studio Brussel. The Beaches, Canadese all-female band. En dit is eigenlijk al een liedje van, wat is het? Een jaar of twee geleden, denk ik. En op een of andere manier is het weer helemaal terug in de belangstelling. Edge of the Earth, zo heet het. Normaal gesproken roep ik nu goedemorgen Paul Goumi. Maar Paul die geniet van een welverdiende vakantie. Zit misschien ook wel in een andere tijdzone. Alhoewel ik geloof dat hij redelijk dicht bij huis bleef. Maar desalniettemin, hij geeft een liedje door via de app. En hij zegt, joh, ik neem even een paar weken vakantie. En dat gunnen we hem natuurlijk van harte. Paul is een enorme Italo-fan. En ik bel hem elke week voor een track uit Pauls platenkast. Hij heeft van alles in zijn platenkast staan. Heel veel Italo, maar ook andere dingen. Met een zware accent op de jaren 80. En ja, wat hij vanochtend heeft doorgeëpt, waarvan hij wil dat wij dat draaien uit zijn platenkast, dat is toch ook wel weer een bijzondere plaat, hoor. Monica Stucci. Die kennen we beter onder de naam Valerie Dore. En die had twee enorme dance floor fillers in het begin van de jaren 80. 83, 84 zal het geweest zijn. Dit heet The Night. En de producer van dit nummer dacht, nou, ik ben niet zo onder de indruk van jouw vocale kwaliteiten. Dus hij liet zijn vrouw dit volzingen. En Valerie Dore mocht het mooie poppetje op het podium zijn. Valerie Dore namens Paul Goumi en The Night.

was een week of twee geleden in Nederland. In het Zuiderpark in Den Haag trad ze op. Met in het voorprogramma Case Choice en Cressip. Dat was alles bij elkaar best een heel aardig programma. En omdat het in het Zuiderpark was, was het in de wijde omgeving te horen. Dus alle mensen die geen kaartje hadden, die gingen buiten de omheining lekker op het gras zitten. En hebben genoten van Alanis Morissette en You Learn. En ik hoop dat jij nu geniet van de nieuwe van de Editors. Althans, de nieuwe, één van de meest recente moet ik dan weer zeggen.

Ik ben fan van Sky Newman en Man of the House. Zo direct heb ik nog de pinpalplaat voor je. Maar eerst dit. Dit staat al een week of 11 nummer 1 in Amerika. En ja, wij draaien het al een aantal weken hier op Ice Radio. En ja, de rest van Nederland begint te volgen. Ella Langley, Tucson, Texas.

Lekker, hè? Ja, ik vind dit lekker. Joe Walsh van de Eagles natuurlijk. En Life's Been Good was een solo singeltje van hem in de jaren 70. En daarvoor dus die Amerikaanse nummer 1 die maar niet weg te branden is van die eerste plaats. Ella Langley en Houston, Texas. Je hoort die plaat steeds vaker ook op de Nederlandse radio. En terecht. Vrienden, hoogste tijd voor de Pimpanplaat. Je weet hoe het gaat. Ik heb een digitaal Pimpanpetschijfje. Daar draai ik 3 letters mee. Die voer ik in de computer achter elkaar in de volgorde waarin ik ze draai. En dan krijg ik uit deze database met zo'n 20.000 titels alleen maar liedjes op mijn scherm met die 3 letters in die volgorde in de titel. Ik leg het elke week weer anders uit, maar het komt elke week nog steeds op hetzelfde neer. Daar kies ik er dan ter plekke één van uit van die titels om aan je te laten horen. Ik heb geen idee wat het gaat worden. Ik weet wel dat de S erin zit in de titel. Dat is namelijk de eerste letter die ik gedraaid heb. 8026 liedjes met een S in de titel. Tweede letter is een Y. De Y, de Griekse I. Een S en een Griekse I. 95 liedjes met een S en een Griekse I. Ja, daar zit heel veel easy natuurlijk. En controversy. Ja, dan zit het meestal op het eind, hè. Cough Syrup heb ik ook van Young the Giant. Wat heb ik hier nog meer? Fantasy natuurlijk. Noisy. System, alles met system. Nou, afijn. 95 liedjes, ik draai er nog een letter bij. Dat is de derde letter. Even kijken, de F. De F, dat levert volgens mij niks op. S-I-F? Nee, 0. Helemaal 0. Dus de F gaat eraf, de S en de Y blijven staan. En ik draai opnieuw en dat wordt dan de... De Z van Zacharias. Dat is ook 0, denk ik. Ja, S-Y-Z. S-Y-Z. Nou, de Z eraf. Dat kon wel eens lang duren, dit. Even kijken. Derde letter voor de derde keer is de... L van Leo. Sil heb ik dan. Sil. S-Y-L. Sil. En dan hou ik 3 letters... Drie letters? Ja, 3 letters natuurlijk. Maar ook 3 liedjes hou ik over. Even kijken. En dit is The Lunatics Have Taken Over The Asylum. Asylum is S-Y-L van de Funboy 3. Dat is wel leuk. En dan heb ik ook nog Sylvia's Mother van Dr. Hook. Sylvia's Mother said... Ook leuk. Maar dan kies ik toch voor deze. Ja, dan kies ik voor deze. Die gaat ook over Sylvia. En de titel van het liedje is ook Sylvia. En dat begint met een S, Y en dan een L. Dus dat klopt als een bus. Het is Focus. Thijs van Leer en Jan Akkerman. Oh, dit is lang geleden, zeg. Sylvia.

Leuke nieuwe single van Phoebe Bridgers en Lost Boys, zo heet dat. Ik heb er nog twee voor je. En die zijn allebei lekker dansbaar en lekker zomers. En

is een absolute disco dance classic uit de 21ste eeuw. Zara Larsson en Lush Life. Ik ben er weer doorheen, dames en heren. Dank voor het luisteren. Dat wordt oprecht gewaardeerd. Volgende week ben ik er weer met een verse editie. En ik eindig met een dance classic uit de jaren 80.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De overheid doet te weinig voor de duizenden vrouwen die ooit werden gedwongen om hun kind af te staan. Het geldt ook voor de getroffen kinderen, zegt bureau Clara Wichman. Verder begrijpt de organisatie niet dat de Raad voor de Kinderbescherming de moeders en kinderen gaat begeleiden. Clara Wichman ziet de raad juist als dader. Voor de rechtbank in Den Haag dient vandaag een kort geding in de Formule 1. Die wil Nederlandse oplichters achter malafide ticketwebsites aanpakken. De sites gebruiken de officiële logo's en zien er daardoor heel echt uit. Via de rechter eist de Formule 1 meer informatie, zoals rekeningnummers en contactgegevens. Festival De Zwarte Cross zorgt voor file in de Achterhoek. De weg tussen Varsseveld en Lichtenvoorde staat vast over 6 kilometer. Je bent een uur langer onderweg. De Zwarte Cross begint vanmiddag en duurt tot en met zondag. Onder andere Suzanne Freek, Dropkick Murphys en Orgel Joker treden op. En er zijn nog nooit zoveel vogeleieren gelegd in nesten met webcams. Het waren er dit jaar 88. Iets meer dan de helft werd ook echt een vogeltje dat is uitgevlogen. Een miljoen mensen keken mee. De actie heet Beleefde Lente en de Vogelbescherming organiseert het ieder jaar. Het weer dan, van weer online. De verschillen zijn groot. In het noorden komt veel bewolking voor met kans op wat regen bij hooguit 23 graden. In het zuiden veel zon en plaatselijk 31 graden. Morgen koeler met lokaal kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: I'm not going to work. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In een stal in Klinge, Zeeuws-Vlaanderen, woedt een zeer grote uitslaande brand. Het is nog onduidelijk of er dieren in de stal staan. De brandweer blust met meerdere korpsen, ook uit België. Er komt veel rook vrij en de stal is niet meer te redden. De twee mannen die gisteravond in Amsterdam werden opgepakt voor een ontvoering komen uit Rotterdam. Maar de politie heeft nog niets gezegd over het slachtoffer, alleen dat het er goed mee gaat. De auto met de drie werd klemgereden door de politie die daarbij in de lucht schoot. Het motief voor de kidnap is nog niet bekend. Een transgendere vrouw in Duitsland is in een mannengevangenis gezet omdat ze volgens justitie spelletjes speelt met de wet. Ze is neonazi en zou alleen vrouw zijn geworden om de wet belachelijk te maken. Ze is veroordeeld voor aanzetten tot haat en eiste dat ze naar een vrouwengevangenis mocht. Maar dat ging niet door. En webcams van de vogelbescherming hebben dit jaar weer veel drama laten zien in nesten. Kuikens van een torenvalk werden geroofd door een bosuil. Een steenmarter at de eieren van een lepelaar op. Maar er was ook een happy end. Een steenuil met een mislukte eerste leg vond een nieuwe partner en kreeg alsnog een jong. Het weer dan van Weer Online. In het noorden veel bewolking met kans op wat regen bij hoog.

Er is officieel een watertekort, zegt het ministerie van Waterstaat. Het betekent dat de overheid en drinkwaterbedrijven gaan kijken wat er moet gebeuren om het water te verdelen. Er is genoeg drinkwater, maar we moeten er bewust mee omgaan. Verder wordt gekeken hoe de aanvoer van zoetwater via rivieren kan worden geregeld. Crypto-platform Knaken is failliet verklaard. Het OM had er bij de rechter om gevraagd omdat klanten niet meer bij hun cryptomunten konden komen. Ruim een maand geleden ging de app ineens op zwart. Er is 7 miljoen euro aan tegoeden verdwenen. Geschat wordt dat Knaken 30.000 klanten had. Een lek 2 weken geleden in de kerncentrale van Borselen heeft geen gevaar opgeleverd voor mensen en de omgeving, zegt de toezichthouder. De centrale werd uitgeschakeld, gerepareerd en is nu weer opgestart. Het lek zelf was niet bekendgemaakt, de Volkskrant kwam erachter. En een Canadese vrouw heeft op Schiphol geprobeerd op een aparte manier een wurgslang het vliegtuig in te smokkelen. Ze had de koningspython in haar BH verstopt, zagen ze bij de controle. Ze zei dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam. Omdat de python beschermd is, krijgt ze sowieso een boete. Het weer dan, van weer online. In het noorden veel bewolking met kansen wat regen. In het midden nu en dan zon en in het zuiden veel zon. Van noord naar zuid is het 23 tot 30 graden. Morgen koeler met hier en daar kans op een bui. En dat was het ANP nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: kiss him. Fucking kiss him. Belt those lips, 'cause it's been fucking days me since I've had a fucking kiss.
1: Zweet op je voorhoofd? Geen zorgen. Ice Radio koelt je beter dan een airco.
2: Drums, please!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Door de aanhoudende droogte is er bij ons nu officieel een watertekort. Waterbeheerders moeten keuzes maken over hoe ze het water verdelen. Mensen thuis hoeven zich geen zorgen te maken over drinkwater, al moet je er wel zuinig mee omspringen. Denk aan korter douchen en de kraan dichtdraaien tijdens het tandenpoetsen. Een felle stalbrand in Klinge, Zeeuws-Vlaanderen, wordt niet meer groter. De stal is verwoest, maar de brandweer heeft het huis ernaast kunnen redden. Toen de brand uitbrak, stonden er nog 2 paarden in de stal en die zijn overleden. Een opmerkelijke rechtszaak over een oud rijschoolhouder uit Gelderland die al jaren in de clinch ligt met het CBR. En dat laat hij merken door auto's te achtervolgen en te filmen met mensen die aan het afrijden zijn. Het CBR is het spuugzat en stapte naar de rechter. Hij moet er nu mee ophouden, anders gaat hij de gevangenis in. En wie dit weekend op vakantie gaat met de auto, kan het beste zondag vertrekken, want zaterdag wordt het loeidruk op de Europese wegen, zegt de Belgische ANWB. Die waarschuwt zelfs met code rood in Frankrijk, Duitsland en Italië. De Route du Soleil in Frankrijk is nog steeds gesloten en die gaat misschien morgen weer open. Het weer nu van Weer Online. Grote verschillen, zo zijn er wolken in het noorden waar ook wat regen uit kan vallen. In het zuiden is het droog en zonnig en rond de 31 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from

0: on your phone.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Italië zijn celstraffen uitgedeeld voor het instorten van een grote snelwegbrug in Genua. Daarbij vielen 8 jaar geleden meer dan 40 doden. De hoogste straf is voor de ex-directeur van het bedrijf dat de brug beheerde. Volgens de rechter had hij de brug in Genua verwaarloosd. Hij kreeg 12 jaar.

voor de boeren. En komend weekend is de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps en de Spaanse coureur Fernando Alonso stapt na de race meteen in het vliegtuig. Hij wil de finale van het WK voetbal tegen Argentinië namelijk thuis kijken, maar denkt dat hij het begin net niet gaat halen. Het zal erom hangen, zegt hij. Het weer nu van Weer Online. Er zijn wolken in het noorden waar ook wat regen uit kan vallen. In het zuiden is het zonnig en rond de 31 graden. En morgen overal verkoeling door een stevige noordwestenwind. En dat was het nieuws van het ANP. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Amsterdam was een zaak over een voetganger die zo dronken was dat hij op een fietspad viel, waarna een fietster tegen hem aanreed en zwaar gewond raakte. En de vraag was, moet hij daar straf voor krijgen? De rechter vond van niet, omdat voor voetgangers geen alcoholregels zijn in het verkeer. Hij is dus vrijgesproken. In Italië zijn tientallen verdachten veroordeeld voor het drama met een drukke snelwegbrug in Genua. De brug stortte in de zomer van 2018 in en meer dan 40 mensen kwamen om het leven. De zwaarste straf, 18 jaar, is voor de baas van het bedrijf dat de brug in Genua moest onderhouden, maar dat amper deed. In Uitgeest was vanmorgen een ongeluk met een geldwagen. Hij kwam op zijn kant in een sloot terecht. En omdat het wegslepen nog wel even zou duren, werd de politie opgetrommeld, meldt regiozender NH. Die rukte uit met zwaar bewapende agenten in kogelwerende vesten die de geldwagen al die tijd hebben bewaakt. Vrouwen kunnen deze zomer op meer grote evenementen gratis naar de wc. Bijvoorbeeld op de kermis in Tilburg en Vierdaagse in Nijmegen. Daar worden roze wokkels neergezet. Toiletten waar 3 vrouwen tegelijk gebruik van kunnen maken. En die zijn goedgekeurd door de Dolomina's omdat ze genoeg privacy bieden. Het weer nu van Weer Online. Komende uren in het noorden opklaringen en overwegend droog. En het koelt af naar 14 tot 18 graden vannacht. Morgen minder warm dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten. Daar wordt het nog altijd 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP. All system
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Reizigers in het streekvervoer moeten zich voorbereiden op stakingen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn na maanden geklapt. De vakbonden vinden dat de streekvervoerders veel te weinig te bieden hebben. Na de zomer denken ze na over hoe nu verder. Een man uit Den Helder hangt een jarenlange celstraf boven het hoofd voor poging tot femicide. Hij zou een vroegere vriendin hebben neergestoken in haar appartement. Hij had de sleutels nog en wachtte binnen tot ze terugkwam van haar werk. De vrouw overleefde de mesaanval, maar heeft wel verwondingen waar ze nooit meer van geneest. Planners voor binnenvaartschippers hebben hun handen vol om iedereen aan het varen te houden. Ze moeten met allerlei dingen rekening houden, zoals langere wachttijden voor sluizen. Die gaan namelijk minder vaak open om water te besparen. En ook kan er door de lage waterstanden minder vracht in een schip. De 12e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Tim Merlier. Die is lekker op dreef, want het is al zijn derde zege deze Tour. De rit naar Chalon-sur-Saône in de streek Bourgondië eindigde in een massasprint. De Nederlander Olaf Kooi werd tweede. Net als gisteren trouwens. Het weer nu van Weer Online. De komende uren in het noorden opklaringen en overwegend droog. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen minder warm dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten met 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Zeist was eerder dit jaar een confrontatie tussen politieagenten en een zwangere vrouw bij een AZC. Ze werd hardhandig tegen de grond gewerkt en laat het er niet bij zitten. Ze gaat aangifte doen tegen de agenten. Beelden van het incident gingen de hele wereld over. Een man uit Breda moet 7 maanden de cel in omdat hij het leven zuur maakte van zijn ex. Hij belde haar 100 keren en ging ook langs op haar werk. De vrouw was doodsbang en dat was niet zo gek, want ze werd later ook mishandeld. De man had zich eerder ook al schuldig gemaakt aan stalking van een andere vrouw. Een van de kunstrovers van het Drents Museum is in zijn cel een webshop begonnen, maar daar kan het kabinet weinig tegen doen. Zo verkoopt hij t-shirts met een afbeelding van de Roemeense gouden helm die gestolen was. En daarmee verheerlijkt hij zijn daad. Het kabinet is er niet gelukkig mee, maar het is niet strafbaar. Na de grote brand van gisteren in Nieuwegein zijn 5 houten rijtjeshuizen voorlopig onbewoonbaar. En daarom is de buurt een inzamelingsactie begonnen voor de bewoners, meldt RTV Utrecht. In een van de tuinen was een tuinset in brand gevlogen. Het vuur verspreidde zich daarna heel snel. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. In het zuidoosten wordt het nog altijd 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Maar passie.

Paradise Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Paradise Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Precies zoals de eis moet een voetbaltrainer uit Vlissingen 3 jaar de cel in voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ze zat bij hem in het team en de twee kregen volgens Omroep Zeeland intensief contact. Volgens de rechter is bewezen dat hij seks met haar had. Ze was toen 15, jaren later is ze alsnog naar de politie gestapt. Goed nieuws voor mensen die met de auto op vakantie gaan in het zuiden van Europa. Ze kunnen weer over de A6 tussen Parijs en Lyon. Ook wel bekend als de Route du Soleil. De weg is dagen dicht geweest vanwege de bosbranden bij Parijs. De opening komt op een goed moment, want veel mensen gaan zaterdag weg. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 toeristen opgepakt na een incident in de moskee. Ze hadden hardop voorgelezen uit de Bijbel. De opgepakte toeristen zouden Russen zijn. Turkse politie onderzoekt of ze zich schuldig hebben gemaakt aan wat ze noemen aanzetten tot haat en vijandigheid. En het is nu definitief. President Trump gaat naar de finale van het WK voetbal in New Jersey bij New York, zegt het Witte Huis. De wedstrijd is zondagavond en gaat tussen Spanje en Argentinië. Er worden 80.000 mensen verwacht. Het is niet bekend of Trump ook de beker uitreikt aan de winnaar van het WK. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag, maar wel met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

Die had het wel voor elkaar. Die had het prima in de smiezen. Don't live your life in one day. Dat moet je ook zeker niet doen. Want dan mis je al het leuks. En hij deed het zelf ook. Hij is inmiddels eind jaren... Nou, wat zal het zijn? Eind jaren 60, begin jaren 70. Hij toert nog steeds. En ik heb hem laatst mogen zien in Haarlem. En wat was dat mooi, zeg. Oh, alsof de tijd even had stilgestaan uit 1985. Dames en heren, jongens en meisjes. Een hele goede avond. En welkom bij een nieuwe aflevering van Lost and Found. We zijn er weer, jazeker. Speciale zomereditie. Ik had het vorige week gezegd. We gaan vanavond alleen maar ethisch doen. En ik heb een verrassing voor je. We gaan de tweede uur alleen maar Italo-disco draaien. No. Ja, dat leek mij eigenlijk wel heel erg leuk. En sterker nog, ik heb er een hele mooie lijst van gemaakt. Die gaan we zo meteen eens even bij elkaar, achter elkaar zetten. Van voor tot achter. En tussen 9 en 10, heel veel Italo op Ice Radio. Maar eerst natuurlijk het reguliere uur. Jazeker, Bow Wow Wow komt er straks aan. Julio Iglesias natuurlijk. En deze Wind en Zeilen. We gaan terug naar hetzelfde jaar van Howard Jones, 1985. Dit is Splitsing op Ice Radio.

lekker zeg. 1977 alweer. Rafaela Cara en Avar l'amore comincia tu. Zo, dan weet je dat ook even weer. En daarvoor hoor je natuurlijk... Ik heb het weer voor elkaar, mensen. Ik ben al mijn platen die ik draai, ben ik in één keer kwijt. Ga ik zo even voor je opzoeken. Want we moeten natuurlijk door. Want we gaan zometeen, als het goed is, nog even schakelen met Richard aan de andere kant van de lijn. En die zit dan ook weer aan de andere kant van Nederland. En dat is natuurlijk heel erg mooi. Wat hebben we in dit uur? Nou, wat dacht je van wow, wow, wow? Zometeen, do you wanna hold me? We nemen alvast een voorschot op de Italo Disco. Gino Vanelli, People Gotta Move. En deze...

0: zoals hij het zegt, zoals hij het zingt, is het altijd wel heel bijzonder, vind ik. Julio Iglesias en Quiero. Nou mensen, het is weer zover.
1: Het is alsof we elk contact met de werkelijkheid verloren hebben.
0: Ja, zeker. Nee, maar dat ben jij, hè?
2: Ja. En Julio.
0: Ja, en natuurlijk Julio Iglesias.
3: Julio. In Studio Hengelo zit Joop Wessels. We schakelen rechtstreeks over naar de stad achter de duinen.
2: Even de hand
0: interesseren. Ja, hè. Nou, fijn dat je er bent. Alle jingle machines werken weer.
2: Alle jingle, ja.
0: Ja, jij hebt dat natuurlijk beter voor elkaar dan ik. Of beter voor elkaar wil ik niet zeggen. Maar...
2: Ja, gewoon oude meuk.
0: Je hebt gewoon oude meuk. En oude meuk is leuk, hè?
2: Oude meuk is leuk.
0: Ja, ja precies. Ja. En ik vond het altijd weer. Ik vind het nog altijd weer fijn dat we met de huidige digitale techniek elkaar toch eigenlijk zo kunnen treffen.
2: Alsof je naast me staat.
0: Nou, kijk eens achterom. Goedenavond Richard. Hey, hey. Nou, we zitten midden in de vakantieperiode. Ik kondig het ook altijd aan. Het is een beetje de Lost and Found vakantieeditie. Dus we doen het zo lang als we kunnen nog door. En dan, dan beginnen we wel ergens in september weer.
2: We gaan wel schakelen.
0: Ja, we gaan nu schakelen. Sterker nog, ik pak de lijst er even bij. Want ik heb het weer goed geproduceerd zoals je kent. Weet jij nog waar we zijn gebleven?
2: Ik heb de lijst hier voor. Maar ik moet even naar beneden scrollen. Billy Joel and You May Be Right.
0: Billy Joel.
2: Joel.
0: Je mag geen Joel. Joel zeggen. Nee, dan wordt hij boos. En die volgde op jou...
2: De Undisputed Truth van And Smiling Faces Sometimes.
0: Ja, die vond ik ook zo mooi.
2: Ja.
0: Nou, misschien dat ik hier die weer vanavond nog wel even ga draaien. Maar we gaan eerst even schakelen. Oh, daar gaat hij. Nummer 523 in onze kettinglijst. Ik ben zo benieuwd waar je mee komt. Jij ook?
2: Ja.
0: Mooi.

0: You may be right and you may be wrong.
1: Ja, ja, volgt op de Undisputed Truth and the Smiling Faces Sometimes. Hè? Ja, ja. En de Undisputed Truth, daar hadden we gezegd van ja, die heeft altijd gelijk.
2: Ik maak een mashup nu van deze drie.
1: Okay.
2: Je hebt die Undisputed Truth.
1: Ja.
2: Je hebt You May Be Right, but ja. You May Be Wrong. Dat zingt hij ongeveer 20 keer nog aan het einde. En we hebben Smiling Faces.
1: Ja.
2: Als je dat allemaal op één hoop gooit, dan krijg je een uncertain smile.
1: Ja, van...
2: Ja, ik heb de korte uitvoering van 6 minuten 20 genomen.
0: Heel goed.
2: Er is ook nog een 10 minuten uitvoering.

0: Jules Holland op piano.
1: Ja, op de piano, ja.
0: Hij speelde twee keer een tussenstuk. Die hebben ze aan elkaar geplakt. En vervolgens hebben ze er een heel lang uitro van gemaakt.
1: Nou, en wat voor een, zeg.
0: Ja,
1: hè? Oh, dit is heerlijk om naar te luisteren, zeg.
0: Uncertain Smile.
1: Was trouwens ook een beetje de enige hit die ze hadden, toch?
0: Nou, ze hebben wel... Ja, de anderen waren niet zo heel erg groot. Je hebt ook nog This Is The Day. En hij heeft later ook nog een paar albums gemaakt. Waar hele mooie nummers. De Soul Catchers bijvoorbeeld, ook heel mooi. Ik heb hem zelfs een paar keer live gezien.
1: Oké. Okay. Heerlijk.
0: Dus, ja.
1: Ik moest even lachen onder het achtergrondje. Ja. Oh, heerlijk zeg.
0: De Soulcatcher, die zal ik een keertje... Is natuurlijk even naar je toe of zo.
1: Ja, lijkt me leuk. Dat betekent, even kijken. Komende maandag hebben we vrij.
0: Hebben we vrij?
1: Of niet?
0: Weet ik niet. Ik ben er.
1: Oh, je bent er gewoon. Oh, ja, hoor, nou kijk. Dan ben ik er ook.
0: Ik ben vrij, maar niet qua radio.
1: Ah, ja, dan hou je het goed voor elkaar. En ik ga mijn best ook doen dat ik komende donderdag weer ben.
0: Wens ik je nu heel veel succes met je radioprogramma.
1: Ik jou niks minder. Bye bye. Hoi hoi.

Toen kregen ze een Grammy. Girl, you know it's true. Ik weet niet of het dezelfde avond was, maar ze konden hem toch wel weer inleveren. Want eigenlijk was het gewoon een studiosessie muzikanten toestand van Frank Varian. Die de zaak een beetje aan elkaar aan het zingen was. En dat deden ze ook nog verrekte goed ook nog. Ja, totdat ze erachter kwamen. Milli Vanilli, Girl You Know It's True. Daarvoor Bow Wow Wow en Do You Wanna Hold Me. Stukje Yacht Rock op Ice Radio. America and the Border.

We hadden in het begin van het eerste uurtje Don't Live Your Life in One Day. En ja, dit is ook weer zo'n dingetje. Too Good To Be Forgotten. We kennen hem van Amazulu, maar dit was het origineel van The Chai Lights. En daarvoor uit 1983 America and the Border. En Milli Vanilli, Girl, You Know It's True. Nou, dit is weer zo'n instinken, mensen. Want dit is een redelijk lange intro. Dat betekent dat je eigenlijk best wel leuke dingen kunt vertellen. Alleen het lastige van dit verhaal is, er zijn twee versies van. De ene versie is een versie die is instrumentaal. En de andere versie is dus met zang, zeg maar. Beide duren ongeveer een minuut voordat ze ofwel of niet beginnen te zingen. Het is een beetje Russisch roulette vanavond. Ik zeg, we gaan ervoor. We gaan het gewoon eens even meemaken. Dames en heren, jongens en meisjes, vrienden aan de andere kant van de lijn. Uit 85 is dit Modern Talking.

0: Zo, tempted by the fruit of another. Ah, lekker. Hey, dames en heren, jongens en meisjes, vrienden aan de andere kant van de radio. Ja, jij. We gaan even tussenuit. Even naar het nieuws van 9 uur. Dan ben ik terug. En zoals beloofd, een heel uur lang. Alleen maar de allerbeste Italo-disco.
1: Oh, Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Familie van een jongen die vorig jaar in Capelle aan den IJssel door de politie werd doodgeschoten, stapt naar het gerechtshof. Justitie besloot om de schietende agent niet te vervolgen. De jongen had een pistool en de agent zou zich aan de regels hebben gehouden, maar nabestaanden willen dat het hof er toch nog eens een keer naar kijkt. Opluchting in de rechtszaal, want een man uit Vlissingen die een meisje van 15 heeft verkracht, gaat 3 jaar de cel in. Ze kenden elkaar van de plaatselijke voetbalclub. Zij zat in het team waarvan hij de teamleider was. Ze kregen een hechte band en hij dwong haar volgens de rechter om seks met hem te hebben. In Rotterdam komt een straatverbod in een wijk in Kralingen, meldt Rijnmond. De wijk heeft overlast van jongeren die straatraces houden en lachgas gebruiken. En dat moet de maatregel indammen. Het gebiedsverbod gaat over een week in en blijft 3 maanden van kracht. Het geldt de hele nacht. En Rijkswaterstaat zet morgen een stuw open in de Lek in de provincie Utrecht. Het is een maatregel tegen de droogte en om het zoute water uit zee weg te spoelen. Het openzetten zorgt wel voor een lagere waterstand en daar kan de scheepvaart last van krijgen. Het wordt allemaal goed in de gaten gehouden. Het weer nu van Weer Online. Koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al is het in het zuidoosten nog steeds erg warm. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Lost and Found.

Stefan en Color My Love. Oh, wat een heerlijke zomerse muziek hier op Ice Radio, The Lost and Found. Ja, het is de zomereditie, hè. Vorige week hadden we de 70s en vandaag... Ik heb het bedacht. Ja, ik heb het vorige uur al gezegd. Ik heb het bedacht. We gaan het hele uur alleen maar Italo-disco draaien. Even die plaatjes waarvan je denkt, oh, dat is fijn. Die hebben we lang niet meer gehoord. Nou, dat allemaal in dit uur van Ice Radio's Lost.

Het lijken allemaal eendagsvliegen en het zijn het eigenlijk ook wel. Deze Baltimore had een eentje in 1985 met Tarzan Boy. En daarvoor Gazebo. En I Like Chopin. Kwart over negen in het heerlijke tweede uurtje van Lost and Found. De vakantieeditie. Met in dit uur nog, wat dacht je van, Ken Laszlo. Francesco Napoli.

Ook kan deze natuurlijk niet ontbreken. Riguera en Vamos a la Playa. Ja, nog een netje, de opvolger. No Tango Dinero. En daarvoor hoorde je P. Lion en The Happy Children. In een duurtje heb ik nog te goed van mij. Zometeen Tony Esposito en Kalimba de Luna. Na deze Silver Pozzoli. Ook zo'n fijne naam. En Around My Dream.

het klinkt Italiaans en dan is het waarschijnlijk ook Italiaans. Tony Esposito, niet Tony Esposito, want zo kwam het altijd de top 40 binnen. Maar het is echt Esposito, ik heb het even opgezocht. En Kalimba de Luna, wordt een paar jaar later nog steeds heel veel gedraaid. Ook in de versie van Boney M. En voor Tony Esposito hoor je Ken Laszlo en Tonight. En Silver Pozzoli en Around My Dream. Deze heerlijke donderdagavond op Ice Radio. Wat dacht je zometeen van Anika en The Japanese Boy? Ook al lang niet meer gehoord. En ik heb er nog een 90's in gedonderd, want dat maakt mij al niets uit. Dat doen we gewoon. Jovanotti en Libera l'Anima. Na deze, Francesco Napoli. Ook zo'n fijne uit 87. En 87, dat was toch echt het zomerhitjaar.

Voor Jovanotti, Liberal Anima, Annika and the Japanese Boy. En we trapten af met Francesco Napoli en Balla Balla. Nou, het zit er weer op. Ik heb er nog één, misschien twee nog. Dan gaan we even kijken. En wat mij betreft graag tot de volgende keer voor een nieuwe aflevering van Lost and Found. Ga je op vakantie? Neem ons natuurlijk mee, hè. Ice Radio, overal waar je gaat in de wereld. Wij zijn bij je. Misschien zometeen nog een stukje van Eros Ramazzotti en Pio Bella Cosa. En dit is Mattia Bazar en Ticento.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het OM ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel, maar nabestaanden zijn er niet zo zeker van. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht naar een gewapende fatbike-roof en had een pistool bij zich. In het westen van Nederland worden maatregelen genomen tegen de droogte. De stuw in de Lek wordt opengezet, waardoor er meer water beschikbaar is voor de natuur en drinkwater. Het heeft ook een keerzijde. Het waterpeil van de Waal en andere waterwegen kan nu zakken, en daar kan de scheepvaart last van krijgen. In Italië zijn invallen gedaan bij grote modemerken als Bulgari en Chanel. Ze zouden samenwerken met mensen die Chinese arbeiders uitbuiten. Het onderzoek is al een tijdje aan de gang en richtte zich eerder op Gucci, Versace en Yves Saint Laurent. En ook toen werden er invallen gedaan. En Feyenoord-doelman Timon Wellenreuter heeft een nieuwe club. Hij vervolgt zijn carrière in Duitsland. Hij heeft getekend bij Wolfsburg, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga. Op de Feyenoord-site bedankt Wellenreuter alle fans. En hij staat ook nog even stil bij het hoogtepunt van zijn carrière in Rotterdam, de landstitel in 2023. Het weer nu van Weer Online. Koelt vannacht af naar ongeveer 16 graden. En morgen wordt een droge zomerdag. In grote delen van het land lagere temperaturen dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Frankrijk heeft de definitieve grens bepaald op Sint Maarten, dat ook een Nederlands deel heeft. Het zuiden is van ons en het noorden van Frankrijk. Er is bijna 400 jaar onduidelijkheid geweest over de grens en daar moet nu een einde aan komen. Met een beetje mazzel gaat Nederland er ook mee akkoord. Justitie ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel. Maar haar nabestaanden zijn daar niet zo zeker van. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht na een gewapende fatbike-roof en had een pistool bij zich. De hardnekkige droogte heeft geen gevolgen voor ons bier. Bij het brouwen van bier wordt veel water gebruikt, maar de meeste brouwerijen hebben daar eigen bronnen voor. Sinds vandaag is er in ons land een officieel watertekort en wordt er gekeken naar maatregelen om water eerlijk te verdelen. En de politie heeft in een woning in Den Haag een enorme berg fietsen gevonden, schrijft Hart van Nederland. Het gaat om ruim 100 fietsen die volgens agenten tot aan het plafond stonden opgestapeld en vermoedelijk gestolen zijn. Er is een verdachte aangehouden. De politie gaat zorgen dat de fietsen weer bij de eigenaren komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Frankrijk heeft de definitieve grens bepaald op Sint Maarten, dat ook een Nederlands deel heeft. Het zuiden is van ons en het noorden van Frankrijk. Er is bijna 400 jaar onduidelijkheid geweest over de grens en daar moet nu een einde aan komen. Met een beetje mazzel gaat Nederland er ook mee akkoord. Justitie ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel. Maar haar nabestaanden zijn daar niet zo zeker van. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht na een gewapende fatbike-roof en had een pistool bij zich. De hardnekkige droogte heeft geen gevolgen voor ons bier. Bij het brouwen van bier wordt veel water gebruikt, maar de meeste brouwerijen hebben daar eigen bronnen voor. Sinds vandaag is er in ons land een officieel watertekort en wordt er gekeken naar maatregelen om water eerlijk te verdelen. En de politie heeft in een woning in Den Haag een enorme berg fietsen gevonden, schrijft Hart van Nederland. Het gaat om ruim 100 fietsen die volgens agenten tot aan het plafond stonden opgestapeld en vermoedelijk gestolen zijn. Er is een verdachte aangehouden. De politie gaat zorgen dat de fietsen weer bij de eigenaren komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Frankrijk heeft de definitieve grens bepaald op Sint Maarten, dat ook een Nederlands deel heeft. Het zuiden is van ons en het noorden van Frankrijk. Er is bijna 400 jaar onduidelijkheid geweest over de grens en daar moet nu een einde aan komen. Met een beetje mazzel gaat Nederland er ook mee akkoord. Justitie ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel. Maar haar nabestaanden zijn daar niet zo zeker van. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht na een gewapende fatbike-roof en had een pistool bij zich. De hardnekkige droogte heeft geen gevolgen voor ons bier. Bij het brouwen van bier wordt veel water gebruikt, maar de meeste brouwerijen hebben daar eigen bronnen voor. Sinds vandaag is er in ons land een officieel watertekort en wordt er gekeken naar maatregelen om water eerlijk te verdelen. En de politie heeft in een woning in Den Haag een enorme berg fietsen gevonden, schrijft Hart van Nederland. Het gaat om ruim 100 fietsen die volgens agenten tot aan het plafond stonden opgestapeld en vermoedelijk gestolen zijn. Er is een verdachte aangehouden. De politie gaat zorgen dat de fietsen weer bij de eigenaren komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
4: Wow.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Frankrijk heeft de definitieve grens bepaald op Sint Maarten, dat ook een Nederlands deel heeft. Het zuiden is van ons en het noorden van Frankrijk. Er is bijna 400 jaar onduidelijkheid geweest over de grens en daar moet nu een einde aan komen. Met een beetje mazzel gaat Nederland er ook mee akkoord. Justitie ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel. Maar haar nabestaanden zijn daar niet zo zeker van. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht na een gewapende fatbike-roof en had een pistool bij zich. De hardnekkige droogte heeft geen gevolgen voor ons bier. Bij het brouwen van bier wordt veel water gebruikt, maar de meeste brouwerijen hebben daar eigen bronnen voor. Sinds vandaag is er in ons land een officieel watertekort en wordt er gekeken naar maatregelen om water eerlijk te verdelen. En de politie heeft in een woning in Den Haag een enorme berg fietsen gevonden, schrijft Hart van Nederland. Het gaat om ruim 100 fietsen die volgens agenten tot aan het plafond stonden opgestapeld en vermoedelijk gestolen zijn. Er is een verdachte aangehouden. De politie gaat zorgen dat de fietsen weer bij de eigenaren komen. En dan nu het weer van Weer Online.

Koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.